0: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopten Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має церкане забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht ermee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopte Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie Van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico.

0: geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht er mee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, start het WK in Duitsland met winst. Ze klopte Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen.

man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht er mee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Last night, we got into a fight.

and I would simply fly.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Yeah, let's go to the beach.

0: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopten Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht ermee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouille.

schip. Later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden. Daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter. Vanaf maandag wisselvallig.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopte Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht ermee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.

0: eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de Kerk van Quaremont. Quaart, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Quaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Le Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanne van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.

Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op

0: www.art.be en op de Facebookpagina. Qua Art. Kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Ze hebben heel wat hits op hun naam staan en dit is een van de minder bekende van hun. De formatie The Four Tops was dat en What is a Man? Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het Westlands Muziekpaleis. Ook dit uur hebben we weer heel wat muziek voor jou in petto. Muziek uit het verleden en ook nog wat uit het heden. Dit is Julio Iglesias, Flor de Piel.

met de betoverende stem was dat Julio Iglesias en de Flor de Piel. Ik neem je mee terug in de geschiedenis. Dit keer naar de 5e september van het jaar 1944. België, Nederland en Luxemburg gingen een nieuwe politieke en economische unie aan. En ze noemden het de Benelux. Hier is Michael Jackson. Yeah.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken, schijf.

0: De nieuwe single was dat van Sebastian Schoop, Haven't Found Love. Hij is afkomstig uit Duitsland, maar tegenwoordig woont hij in Londen. 2 jaar geleden bracht hij zijn allereerste single uit en die heette Sing Like Madonna.
1: De beste mix. De beste mix bij Radio Meteor.
0: Zometeen hier bij Radio Meteor kun je nog luisteren naar muziek van Herman's Hermits, Natasha Bedingfield en Fairground Attraction. Maar eerst Willy Sommers.
2: Verstaanbare muziek, nu in het Muziekpaleis.

Willy Sommers was dat en hij voelt zich goed vandaag. En wij gaan wederom luisteren naar de wijze spreuk. Hoe meer je weet, hoe meer je zwijgt. Dat werd gezegd door Rininka. Dat was een Nederlands dichteres. Zij werd geboren in 1923. En dit is muziek van de formatie America.

0: Hun meest bekende hit was A Horse With No Name en dat was destijds ook hun allereerste hit. De formatie America, dit kwam uit late tijden en werd een heel bescheiden hitje, The Tin Man.
1: Een opname uit de stoffige kelders van het Muziekpaleis.

0: Ze kwamen uit Duitsland en ze wisten twee nummer 1 hits te scoren. En dit was de tweede nummer 1 hit die ze ooit scoorden. Snap was dat en Rhythm is a Dancer.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
3: Bleep IT.
2: Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek.
3: Bleep IT.
2: Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
4: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
5: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Maria Viering Lebeke is er om 9 uur. En de Dingen des Levens aankondiging is er om 9:45. M&M aankondiging is er om 9:55. En Van Droom tot Tuin is er ook aansluitend om 10:50. Om 10:50 kan u kijken naar Doek. En Sterrenwensochtend is er om 10:50. Dan is er ook Yesterday op deze zaterdag voormiddag om 11:50. En het Cultuurkanaal is er om 11:55. Hart voor Muziek is er om 11:55. En Lachen geblazen is er om 13:30. Bron van alle leven, dat is een film. Daar kan je naar kijken om 14:55. En De Collega's met aflevering 5, De Gijzeling, is er om 14:55. Het Geheim dat bloed zag, dat is een zaterdagnamiddagfilm. En dat is er om 14:50. Sterrenwensenavond is er om 16:55. En Comedy is er om 16:55. Retro Eclipse, allemaal beestjes, is er om 17:50. En Talent om te zien is er vanavond om 18:45. Opstap Braderie de Waterloo is er om 19:50 vanavond. En Tussenlanding Senegal is er vanavond ook nog om 19:50. En dan is er ook nog Lekkerweg vanavond om 19:55.

Het komt uit de zomer van 1965 en was destijds hun allereerste hitsingle. Herman's Hermits was dat. En Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. In Genève heeft men te kampen met een onverlaat die met papier het toiletten verstopt. En hij gebruikt hiervoor niet zomaar papier. Nee, de persoon in kwestie gebruikt hiervoor uitsluitend briefjes van 500 euro. In de afgelopen maand zijn op deze manier al 4 toiletten in restaurants onbruikbaar gemaakt. Wie het doet, of het met echt geld gebeurt en waarom, dat is onduidelijk. Maar de politie, die is het tot op de bodem aan het uitzoeken.

Natasha Bedingfield was dat in Strip Me. En daarvoor kon je nog luisteren naar Rob de Nijs. En kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? En dat kwam allemaal uit de gelijknamige tv-serie die in de jaren 60 werd uitgezonden. Ik heb er ook nog naar gekeken, maar ik weet absoluut niet meer waar het over ging. Terug naar de jaren 70 nu, want toen was dit een dikke nummer 1 hit. De Engelse formatie Racy is dit. Lay Your Love

0: In totaal wisten ze 1 hit te scoren en dat was deze. De Fairground Attraction was dat met Perfect.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: De nagels aan de vingers groeien 4 keer zo snel als de nagels aan de tenen.
1: Ziezo. Beste luisteraar, u kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: Een man werd donderdagnamiddag gearresteerd in Bellem bij Aalter na een achtervolging van zo'n 45 kilometer. De verdachte is vermoedelijk een drugsdealer, aangezien er cash en cannabis in zijn wagen werden aangetroffen. De achtervolging gebeurde zonder hoge snelheden te halen. Tijdens de interventie zorgden de politiezones Aalter-Maldegem en Deinze-Zotelievegem voor bijstand. Het parket gaat de zaak nu verder onderzoeken. Het BK Mountainbike zal volgend jaar plaatsvinden in Kluisbergen en zijn Waalse buurgemeente Mont-de-Lenclus. Het parcours loopt door het Kluisbos en eindigt op de taalgrens van beide gemeenten. Een unieke samenwerking. Voor Kluisbergen is het niet de eerste keer dat het zo'n wedstrijd organiseert. Ook de Ronde van Vlaanderen trekt elk jaar door de gemeente. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oosenen, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oosenensteenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Twee jonge dames uit Noord-Frankrijk konden na een drugsdeal in Roeselare geklist worden. In de auto lagen cocaïne en geld. De arrestatie dateert van 8 december 2024, maar pas gisteren moesten de twee zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden. Vonnis in de zaak volgt op 7 oktober. Het gemeenschapsonderwijs stelt de voormalige schoolsite van scholengroep Impact aan de Spiegelrij in Brugge opnieuw te koop. Een eerste verkoopprocedure van 4,4 miljoen euro begin dit jaar leidde niet tot een verkoop. Met een tot 2,2 miljoen euro verlaagde instelprijs hoopt de scholengroep nu wel succes te boeken. De site is beschermd erfgoed uit de 18e eeuw met een grondoppervlakte van zo'n 3000 vierkante meter. Vooruit Plus laat in een mededeling weten dat Oostendenaar Jeroen Soete zijn politieke mandaten neerlegt. Hij wordt vervangen door Vanessa de Meij in de gemeenteraad en door voormalig koekelaarschepen Jessie Salenbien in het federale parlement. Soete zette om persoonlijke redenen een stap terug uit de politiek. De beslissing komt plots, want hij was maandag nog aanwezig op de gemeenteraad van Oostende.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont.

0: Qua Art, waar kunst en de kware mond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Qua Art, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Lekker, lekker. Koffiebreek met Jan Steen. Lekker, lekker.

0: blijft toch altijd leuk en lekker om terug te horen, deze Motown sound. Oh, lekker is dat, hè? Onder de vorm van de Supremes en You Keep Me Hanging On uit 1967. Ah, lekker blijven hangen dus. Dat doen we in de koffiebreak met veel muziek.
1: Oh,

Johnny Tillotson uit de hitparade van de 60s met zijn Judy, Judy, Judy. We blijven in de hitparades van de 60s met een Nederlandse groep die later nogal heel wat potten zou breken, hoor. Ik heb het over de Golden Earring.

eerst zaten we in Nederland met onze noorderburen eigenlijk. De Golden Earring en Dong Dong Dikkie Dong. Daarna zaten we lekker in België met de Belgische New Inspiration en Rainbow I Love You. Naar onze zuiderburen nu, naar de 80s. Met Monsieur Etienne Dao. Il est tombé pour la France.

het zeggen. Dat is lekker, hè, die Franse eties. Monsieur Etienne Dao. Schreef ook voor vele anderen door, ja. En ook zelf stond hij veel in de hitparade. Onder andere met deze Tombé pour la France. Allee, lekker instrumentaal.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

jullie kennen het waarschijnlijk wel beter in de vorm van een instrumentale van ABBA natuurlijk, hè? Ja, Arrival. Deze keer was het ook iemand van ABBA, ja, Frida, tezamen met B.A. Robertson. En ze hadden het over Time. Dat is iets wat Don McLean niet...

De Britse formatie China Black en hun eerste singeltje uit 1994 ook alweer, Searching. Wij laten een ballonneke op voor een beetje meer vrede. Ja, zal nodig zijn. K3 en 10.000 luchtballonnen.

was een lekker meezingetje. Ja, ze kregen een ster op de Hollywood Walk of Fame. En ze verkochten miljoenen platen. Ik heb het natuurlijk over New Kids on the Block. Dat is ook een lekkere. Uit de 70s. De formatie Exile. And I Wanna Kiss You All Over.

dat is er nog eentje die opgenomen is in de Rock and Roll Hall of Fame. Belinda Carlisle en Leave a Light On. Ja, dat zullen we zeker doen hoor, maar toch gaan we ervan ondermuizen. Ik ga het lichtje aanlaten en ik zeg u tot een volgende keer. Maak er nog een prettige dag van en niet te vergeten een beetje liefde voor elkaar. Hè? Want eruit met een mooie van de Twins Gemini.

0: DAB. Langs de E40 richting Gent stond vrijdag ter hoogte van Aalter een voertuig in brand. Door het incident waren zowel de midden- als de rechterrijstrook een tijdje versperd. Het verkeer moest er dus over één rijstrook passeren, waardoor er hinder was. De hulpverleningszone Meetjesland kwam ter plaatse om het voertuig te blussen. In Balegem, bij Oosterzeelen, is een nieuw monument onthuld voor Maurice Renard, die piloot was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het monument herinnert aan de noodlanding die de Belgische piloot er met zijn Spitfire maakte. Het herdenkt ook het Balegemse verzet, de burgerslachtoffers van het drama dat volgde en het 349 Squadron, een Belgische eenheid binnen de Royal Air Force. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Een uitstekende ladder heeft donderdagmiddag voor een opvallend verkeersongeval gezorgd in de Westkerkenstraat in Ichtegem. Toen een bestuurder zijn oprit verliet, raakte de ladder op het dak van zijn wagen en passerende bus. Daarbij sprong een zijruit aan Degelen. Een man van 26 uit Roeselare reed met zijn personenwagen net weg van de oprit van een woning. Op het dak van zijn voertuig lag een ladder. Net op dat moment passeerde een privébus. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Aan de Quazokaai in Brugge staat sinds deze week een toilet voor de chauffeurs van De Lijn. Het gaat om een oplossing waar het personeel al 2 jaar om vroeg en die er kwam na herhaaldelijke schriftelijke vragen van gemeenteraadsvoorzitter en federaal parlementslid Annick Lambrecht. Of het esthetisch een meerwaarde is, valt over te discussiëren, want het gaat uiteindelijk om een Dixie-toilet. De Grote Post in Oostende zwaait de draaideuren open voor een gloednieuw cultuurseizoen. De start werd gegeven met een speciale modeshow in de Kapellestraat. Op het campagnebeeld en in de promospot spot je vrijwilligers van de Grote Post, maar ook verschillende artiesten. En dat is geen toeval, want dit seizoen hebben ze opgebouwd rond het thema Laat je zien. De Grote Post wil een open en levendig huis zijn waar de artiesten zich laten zien op het podium. Maar we nodigen ook het publiek uit om zich te laten zien. Zo klinkt het bij coördinator Mats van Herrewegen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest.

0: vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90 vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Le Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanne van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica- en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Het is 12 uur.

0: is een nieuw monument onthuld voor Maurice Renard, die piloot was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het monument herinnert aan de noodlanding die de Belgische piloot er met zijn Spitfire maakte. Het herdenkt ook het Belinchemse verzet, de burgerslachtoffers van het drama dat volgde en het 349 Squadron, een Belgische eenheid binnen de Royal Air Force. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Een uitstekende ladder heeft donderdagmiddag voor een opvallend verkeersongeval gezorgd in de Westkerkenstraat in Echtegem. Toen een bestuurder zijn oprit verliet, raakte de ladder op het dak van zijn wagen een passerende bus. Daarbij sprong een zijruit aan Degelen. Een man van 26 uit Roeselare reed met zijn personenwagen net weg van de oprit van een woning. Op het dak van zijn voertuig lag een ladder. Net op dat moment passeerde een privébus. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Aan de Quazokaai in Brugge staat sinds deze week een toilet voor de chauffeurs van De Lijn. Het gaat om een oplossing waar het personeel al 2 jaar om vroeg en die er kwam na herhaaldelijke schriftelijke vragen van gemeenteraadsvoorzitter en federaal parlementslid Annick Lambrecht. Of het esthetisch een meerwaarde is, valt over te discussiëren, want het gaat uiteindelijk om een Dixie-toilet. De Grote Post in Oostende zwaait de draaideuren open voor een gloednieuw cultuurseizoen. De start werd gegeven met een speciale modeshow in de Kapellenstraat. Op het campagnebeeld en in de promospot spot je vrijwilligers van de Grote Post, maar ook verschillende artiesten. En dat is geen toeval, want dit seizoen hebben ze opgebouwd rond het thema Laat je zien. De Grote Post wil een open en levendig huis zijn waar de artiesten zich laten zien op het podium. Maar we nodigen ook het publiek uit om zich te laten zien. Zo klinkt het bij coördinator Mats van Herrewegen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die
5: monsterfile van 340 kilometer.
4: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.

0: bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met een half minuut of 20, 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox vandaan. Welke het is, geen idee. En ze richten het eind van deze show een dubbele Andreas, een senior in Double Dre. Lekker mee zingen, dansen, lol. Kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1989 met... Paula Abdul.
1: 80s classic.

uit 1989, Straight Up. En die was van Paula Abdul. Straight Up. Het is een nummer van de Amerikaanse artiesten, zoals ik zei, Paula Abdul, van haar debuut studioalbum Forever Your Girl. En die kwam uit 1988. Het nummer is een mid-tempo dance-popnummer met invloeden van New Jack Swing. Het nummer werd op 22 november 1988 als derde single van het album uitgebracht door Virginia Records. Het leverde Abdul ook verschillende nominaties op in de Verenigde Staten, waaronder haar eerste Grammy-nominatie in de categorie De Beste Vrouwelijke Popvocale Prestatie. Nou, voor de Verenigde Staten is het allemaal een aardig prijsje volgens mij. Korte informatie, volgende blokje van 3, 1984, Small Town Boy. Dit is de aparte stem van Bronski Beat.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: voor Kensington Home Again 2013 en de Bronski Beat Small Town Boy uit 1994 was dat alweer. Wat een tijd, hè?
1: Hey Tim!
0: Oh ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, daar gaat het puntje. Even kijken, wat druk is in. Otto 5. Otto 6. Ken het nog? Otto 6 drukken we in. Ja, hij loopt. Dus dat maakt het alleen maar weer interessanter. Kijken wat erin zit. Eens even hoor. Wow, leuk.
2: And the magnificent
0: double barrel.
2: I'm back with the shake of a soul, bone, moon, thundering, storming, down the soul.

0: Keihard, de hits van toen.
1: Maybe you can hire the A-team.
0: Beleef en voel de jaren 80.

De zeer krachtige stem van Curtis Stingers. I Wonder Why, 1991. Mooie stem heeft die man. Daarvoor hadden we Circus Custers en Verliefd uit 1983. En Dave en Ansel Collins en Double Barrel. En die kwam in 1971. En die was hem helemaal uit de jukebox vandaan. Dave, ja, Double Barrel. Dat is een reggae single. Daar lijkt het wel op in ieder geval uit 1970. Van, zoals ik al zei, Dave en Ansel Collins. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door Winston Riley. Ook een beetje een reggae man. Het was voor het gevolg op de single Shocks of a Mighty, waarin Ansel Collins met een Hammond-orgeltje, dat kon je ook wel horen, bespeelde, terwijl Dave Barker, moet je eigenlijk zeggen, grommend uitroepen zong met een boksthema. Wij zaten ook op toen de tijd ons af te vragen, waar gaat die tekst allemaal over? Maar later bleek het over boksen te gaan en dat werd dan in kreten geuit. Geen van de titels trouwens van de Double and Barrel komen in de songtekst voor. Dus er was een beetje bij elkaar geraapt reggae, maar heel Nederland vond het mooi en het stond trouwens in de top 40. 1982, ladies and gentlemen, Lee Towers.

0: Jay Elstek en Rainbow in the Sky. Ik zelf kon het niet zo goed, maar mijn zoon kon goed accorderen. Dixie Chicks daarvoor en A Long Time Gone 2002. En Lee Towers en I Can See Clearly Now. Die had zijn bril even gepoest volgens mij uit 1982. We kijken naar het klokje. Wat zegt het klokje? Ja, we zijn mooi op tijd. Schema is altijd weer mooi op tijd. Nou, eens even kijken. Dat betekent dat we dus doorgaan naar het tweede item in deze show. En de meesten weten het al. Het is namelijk weer tijd voor...
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 1 uur.

Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in.

onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

elke zaterdagmiddag van 1 tot 2 de Nederlandstalige liedjes centraal. In, door Nederland en Vlaanderen. Hier is 1 uur lang Mike de Lange.

We gingen van start met een liedje van Ben Kramer en Vrede. En dit liedje komt al uit 1971. En het stond wekenlang genoteerd in de Nederlandse hitlijsten. Goedemiddag, goeie zaterdagnamiddag. Mijn naam is Mike de Lange en ik neem je mee tot de klok van 14 uur met de verstaanbare muziek. Onze tweede, eentje van Dana Wiener.

De nachtegaal van de Limburg, Dana Winner. En ze hing de vlinders achterna. We gaan even naar Antwerpen nu. En dit doen we met de Strangers. Een Antwerpse griet.

0: Gezelligheid troef hier op de zaterdagnamiddag bij Radio Meteor. En mij de lange natuurlijk tot de klok van 14 uur.
1: Dit is goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal.
2: Bij

Een liedje van 46 jaar geleden. En iets van Willy Somers. En elke slow zal ik met je dansen. We gaan even de dagen van de week gaan opnoemen. En dit gaan we doen met niemand minder dan Herb Verhulst en James Cook. Mariwodo.

Het geeft niet mogen zijn voor Gert Verhulst en James Cook om de trofee van Zomerhit 2026 mee te nemen. Maar wel voor deze dames. De drie dames van K3. De zomerhit van 2026. De zomer van Ola Lele.

0: De zomer van Ola Lele voor de vijfde maal zomerhit. Het was K3.
1: Waar een ander stopt, gaan wij verder.

Uit 1970 was dit Jacques Herp en de Toreador. En Jacques Herp kennen we zeker nog van Een man mag niet huilen. En natuurlijk niet te vergeten Manuela. Onder het motto Hout van Hout is dit nog zo eentje. Claire.

Waar hoor je ze nog, deze liedjes? Ja hoor, tussen 13 en 14 uur in het programma door Nederland en Vlaanderen, hier bij Radio Meteor. Tijd voor een beetje nieuwere werk nu. Dit is de nieuwe Luxteno. En als de zon schijnt, ja, zijn we toch vrolijk en opgewekt. Of niet soms?

De nieuwe plaat van Lux Steno, Als de zon schijnt. En ik zie het al een klein beetje voor mij in jullie huiskamer, dat jullie een klein beetje zo van links naar rechts aan het gaan waren.

En het is tijd om even de grens over te steken. Dit gaan we doen naar Nederland. Met onze Janus. Ik wil een boerenmeid.

Man die het heel goed doet in Nederland, Janus en ik wil een boerenmeid. Tijd voor broer en zus nu. En broer en zus, dit is Christophe en Lintzy. En het voelt zo goed om te luisteren naar door Nederland en Vlaanderen. En dit is met mij de Lange. Goedemiddag, lieve mensen.

Christophe en Lindsay en Het voelt zo goed. En de nieuwe single van Christophe loopt als een treintje, want hij gelooft nog in zijn dromen. Even terug naar 1994 nu. Dit gaan we doen met Leopold III. En het leven is wondermooi.

Het leven is wondermooi. Leopold 3. Onze volgende man is de zoon van Wijlen, Louis Neefs. En zijn zoon, die heet Gunther. En hij gaat even alles geven op deze zaterdagnamiddag tussen 13 en 14 uur.

Hunteneefs en alles geven en Hunteneefs heeft ook een nieuwe plaats en ze heet Bluff Bluff. We gaan ze wel even draaien als het past, maar nu vandaag niet.

Een man die geen problemen heeft, is zeker deze Thomas Julian en No Problemo. Teruggeven naar Nederland, met de praf van een liedje van Koos Alberts. En ik zal je nooit vergeten. Zeker en vast niet, lieve mensen.

Koosje Albertsen, ik zal je nooit vergeten. Lieve mensen, mijn tijd zit erop. Het programma door Nederland en Vlaanderen loopt op zijn einde. Mag ik jullie nog een fantastisch weekend toewensen? Veel plezier met Totaal Nederlands. En tot volgende week.

DHB. Langs de E40 richting Gent stond vrijdag ter hoogte van Aalter een voertuig in brand. Door het incident waren zowel de midden- als de rechterrijstrook een tijdje versperd. Het verkeer moest er dus over één rijstrook passeren, waardoor er hinder was. De hulpverleningszone Meetjesland kwam ter plaatse om het voertuig te blussen. In Balegem, bij Oosterzeele, is een nieuw monument onthuld voor Maurice Renard, die piloot was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het monument herinnert aan de noodlanding die de Belgische piloot er met zijn Spitfire maakte. Het herdenkt ook het Balegemse verzet, de burgerslachtoffers van het drama dat volgde en het 349 Squadron, een Belgische eenheid binnen de Royal Air Force. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag.

0: Op het dak van zijn voertuig lag een ladder. Net op dat moment passeerde een privébus. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Aan de Quasokaai in Brugge staat sinds deze week een toilet voor de chauffeurs van De Lijn. Het gaat om een oplossing waar het personeel al 2 jaar om vroeg. En die er kwam na herhaaldelijke schriftelijke vragen van gemeenteraadsvoorzitter en federaal parlementslid Annick Lambrecht. Of het esthetisch een meerwaarde is, valt over te discussiëren. Want het gaat uiteindelijk om een Dixie-toilet. De Grote Post in Oostende zwaait de draaideuren open voor een gloednieuw cultuurseizoen. De start werd gegeven met een speciale modeshow in de Kapellestraat. Op het campagnebeeld en in de promospot spot je vrijwilligers van de Grote Post, maar ook verschillende artiesten. En dat is geen toeval, want dit seizoen hebben ze opgebouwd rond het thema Laat je zien. De Grote Post wil een open en levendig huis zijn waar de artiesten zich laten zien op het podium. Maar we nodigen ook het publiek uit om zich te laten zien. Zo klinkt het bij coördinator Mats van Herrewegen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
6: Goedemiddag, Radio Meteor.
7: Totaal Nederlands.

0: vandaag. Fijn dat je er weer bent. We gaan weer lekker genieten van alle beste hits van Vlaanderen en Nederland. Met Tino Martin en Paul de Leeuw.
1: Erik de Valk, enig in zijn soort.

0: hebben hem heel rustig opgestart. Onze totaal Nederlands. Met Ann-Christie daarnet en natuurlijk blij bij jou te zijn. En Clouseau met Zie me graag.
1: Ik

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Marco Borsato bij Totaal Nederlands. En alles draait om de muziek. En in deze aflevering hebben we weer een nieuw interview. En daarvoor hebben we iemand aan de lijn en daar gaat Erik voor zorgen.
1: Aan de telefoon vandaag Friet Ringoot. Dag Friet.
2: Hallo, hey, dag Erik.
1: Ja, misschien eerst even voorstellen. Je bent oorspronkelijk ook wel uit het Pajottenland afkomstig, denk ik.
2: Klopt, helemaal. Vanuit Lennik ben ik afkomstig.
1: Maar je bent aan de zee gaan wonen met een specifieke reden?
2: Ja, de reden is een beetje tweeërlei, maar vooral eigenlijk omdat ik hier, mensen weten dat niet, maar ik ben een pijnpatiënt. Ik heb eigenlijk wel constant een soort basispijn, zeg maar, die we met een hele cocktail aan medicatie en kleurrijke pillen op een aanvaardbaar niveau proberen te houden. Maar hier aan de zee heb ik de helft minder pijn. Ja, dat was toch wel een belangrijke om te beslissen. En anderzijds ook, alles is hier heel toegankelijk, alles is hier plat. En met een rolstoel is dat toch mooi meegenomen.
1: Maar eigenlijk ben jij een acteur, of zoals je het ook zelf omschrijft, een sitting stand-upper.
2: Dat klopt helemaal. Mensen kennen mij als Duizendskap Talent een beetje en denken van, ben enkel maar zanger. En ik noem het sitting stand-up omdat ik, ja, zoals mensen ook op tv heel veel gezien hebben, in een rolstoel het leven doorbreng.
1: Ja.
2: En ik vond dat wel een leuke gimmick, sitting stand-up.
1: Ja, dat is waar. En ik vind het ook zeer moedig dat je dat aandurft eigenlijk. Hè. En dan in Duizendskap Talent, je zegt het, daar heb je meegedaan. Daar heb je ook een aantal nummers gebracht. En je werd daar eigenlijk prompt een beetje de publiekslieveling van dat moment. Je kreeg regelmatig standing ovations, zoals dat dan heet eigenlijk. En die twee nummers die je daar gebracht hebt, samen met dus de single die nu uitkomt, die heb je ook op een EP'tje opgenomen, dacht ik, hè?
2: Ja, klopt. Sowieso was het de bedoeling om een nieuw nummer uit te brengen en dat op een cd te zetten. Maar we hebben het dan verder doorgetrokken naar wat mensen vroegen, alom ook naar de voorstellingen, was van waar kunnen we in godsnaam die twee liedjes vinden die we in Duizendskap Talent gezien en gehoord hebben.
1: Ja.
2: En die blijkbaar trouwens bij heel veel mensen heel veel teweeg gebracht heeft.
1: Zeker.
2: Dat voel ik op straat ook. Dat is ook wel iets wat anders, zeg maar. Daarom heb ik beslist om die drie op een soort mini-cd'tje, het is uiteraard ook allemaal online iTunes en dergelijke meer te krijgen.
1: Ja.
2: Maar we hebben toch nog een cd gebrand, omdat zeker ook na de voorstelling hebben mensen graag nog een beetje de sfeer mee van die theatervoorstelling. Dan heb je altijd nog graag iets in handen, vooral we verkopen het aan een hele luttele prijs. Dan kan je toch nog iets meenemen waar dan de artiest een handtekening of een boodschap op zet.
1: Ja, meestal schrijf je zelf jouw muziek en jouw teksten. En bij deze heb je de muziek gaan lenen.
2: Ja. Van Axel Red heb ik die geleend. Dus ik dacht, dit is geen vertaling letterlijk. Dit is een nieuwe tekst die ik geschreven heb. Hoe komt het dat ik dat nummer genomen heb? Omdat we bij de soundcheck met de pianist en dergelijke weet, spelen wij al een paar jaar met de soundcheck, komen zo allerlei slaarden en leuke muziek naar boven. En elke keer zat die in Jetatan daar tussendoor. En op een bepaald moment, dan gebeurt het. Hè, en dan is die tekst er en dan valt alles mooi in zijn blok.
1: Oké, veel succes en tot een volgende keer.
2: Heel graag. Dank je wel voor de aandacht. Hè. Ciao.
1: Graag gedaan. Dag.

0: Onze gast van deze week, Freek Ringelt, natuurlijk bij Totaal Nederlands. Met natuurlijk een dikke merci aan Erik voor de toffe babbel natuurlijk.
1: Totaal Nederlands.

Een nummer dat zeker in aanmerking zou kunnen komen voor een battle met Guus Meeuwers natuurlijk. De Romeo's namen dit nummer op naar aanleiding van hun allereerste optreden op Tomorrowland.

0: van die gelegenheidsduo's van Davina Michel samen met Snelle. 17 miljoen mensen. Dat was hem, Totaal Nederlands hier op je radio. Graag tot de volgende Totaal Nederlands.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frederik en ik ben blij dat u samen met mij luistert naar Erik

D-A-D-A-B. Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.

0: bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremond. Quaart, waar kunst en de Quaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Quaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleepit.com.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus TV.

DHT. Langs de E40 richting Gent stond vrijdag ter hoogte van Aalter een voertuig in brand. Door het incident waren zowel de midden- als de rechterrijstrook een tijdje versperd. Het verkeer moest er dus over één rijstrook passeren, waardoor er hinder was. De hulpverleningszone Meetjesland kwam ter plaatse om het voertuig te blussen. In Balegem, bij Oosterzeele, is een nieuw monument onthuld voor Maurice Renard, die piloot was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het monument herinnert aan de noodlanding die de Belgische piloot er met zijn Spitfire maakte. Het herdenkt ook het Balegemse verzet, de burgerslachtoffers van het drama dat volgde en het 349 Squadron, een Belgische eenheid binnen de Royal Air Force. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Een uitstekende ladder heeft donderdagmiddag voor een opvallend verkeersongeval gezorgd in de Westkerkenstraat in Echtegem. Toen een bestuurder zijn oprit verliet, raakte de ladder op het dak van zijn wagen en passerende bus. Daarbij sprong een zijruit aan Degelen. Een man van 26 uit Roeselare reed met zijn personenwagen net weg van de oprit van een woning. Op het dak van zijn voertuig lag een ladder. Net op dat moment passeerde een privébus. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Aan de Quazokaai in Brugge staat sinds deze week een toilet voor de chauffeurs van De Lijn. Het gaat om een oplossing waar het personeel al 2 jaar om vroeg en die er kwam na herhaaldelijke schriftelijke vragen van gemeenteraadsvoorzitter en federaal parlementslid Annick Lambrecht. Of het esthetisch een meerwaarde is, valt over te discussiëren, want het gaat uiteindelijk om een Dixie-toilet. De Grote Post

0: Zijn lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
1: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 5 uur.

Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans skandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.

kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem.

0: helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

zijn helemaal klaar hier bij Meteor. Voor de houden hits van de jaren 60 en de jaren 70. Met Pussycat, 1975 en Mississippi. Omgekeerd 174 nu. Stepstone en Dibbles en Shady Lady.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: Ochtends, 's middags of 's avonds laat. Wij maken je dag gezellig. Dit is Radio.
2: Radio.
1: Meteor.

waren heel populair in de jaren 70 hier in Vlaanderen. Drie leuke dames uit Nederland, Luif genaamd en Voilà Dolla uit 78. We gaan richting Vlaanderen met de grote man Urbanus van Anus.

0: Legendarisch duo uit de jaren 50 en de jaren 60. The Everly Brothers en Cathy's Clown. One hit wonder, Vicky K, die komt eraan uit 65. It must be him.
1: I tell myself, what's done is done. I tell myself,

Er schoot de vijf gisteren in Vlaanderen. Zijn allergrootste was deze, Lady in Blue van Jude Dolan uit 1975. Uit hetzelfde popjaar, Jackie James, Take My Heart.

oude hit van de Easy Connection. In de versie van Danny Christian. Nee, van 1976. Stond toen nummer 3 met deze Bessa Memo Ciao. En dit zijn de Bee Gees uit 67.

waren heel populair in de jaren 60. Dave D, Tozzi, Pieke Mick en Titch. En Bandit was goed voor de nummer 3 hier in Vlaanderen. En wie kent deze nog van de classics uit 74, The Yellow Sun of Ecuador?

Het is een ex nummer 1 uit 77. Deze van Smokey. En Lay Back in the Arms of Someone. Wij gaan eruit voor Influentheid zijn met Tennessee uit 75. I'm Not in Love. Straks deel 2 met erin de jaren 80 en de jaren 90.

0: DAB. Langs de E40 richting Gent stond vrijdag ter hoogte van Aalter een voertuig in brand. Door het incident waren zowel de midden- als de rechterrijstrook een tijdje versperd. Het verkeer moest er dus over één rijstrook passeren, waardoor er hinder was. De hulpverleningszone Meetjesland kwam ter plaatse om het voertuig te blussen. In Balegem, bij Oosterzeele, is een nieuw monument onthuld voor Maurice Renard, die piloot was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het monument herinnert aan de noodlanding die de Belgische piloot er met zijn Spitfire maakte. Het herdenkt ook het Balegemse verzet, de burgerslachtoffers van het drama dat volgde en het 349 Squadron, een Belgische eenheid binnen de Royal Air Force. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Een uitstekende ladder heeft donderdagmiddag voor een opvallend verkeersongeval gezorgd in de Westkerkenstraat in Ichtegem. Toen een bestuurder zijn oprit verliet, raakte de ladder op het dak van zijn wagen een passerende bus. Daarbij sprong een zijruit aan Degelen. Een man van 26 uit Roeselare reed met zijn personenwagen net weg van de oprit van een woning. Op het dak van zijn voertuig lag een ladder. Net op dat moment passeerde een privébus. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Aan de Quasokaai in Brugge staat sinds deze week een toilet voor de chauffeurs van De Lijn. Het gaat om een oplossing waar het personeel al 2 jaar om vroeg en die er kwam na herhaaldelijke schriftelijke vragen van gemeenteraadsvoorzitter en federaal parlementslid Annick Lambrecht. Of het esthetisch een meerwaarde is, valt over te discussiëren, want het gaat uiteindelijk om een Dixie-toilet. De Grote Post in Oostende zwaait de draaideuren open voor een gloednieuw cultuurseizoen. De start werd gegeven met een speciale modeshow in de Kapellenstraat. Op het campagnebeeld en in de promospot spot je vrijwilligers van de Grote Post, maar ook verschillende artiesten. En dat is geen toeval, want dit seizoen hebben ze opgebouwd rond het thema Laat je zien. De Grote Post wil een open en levendig huis zijn waar de artiesten zich laten zien op het podium. Maar we nodigen ook het publiek uit om zich te laten zien. Zo klinkt het bij coördinator Mats van Herrewegen.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties.

0: feestelijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

We zijn helemaal terug naar Infantrace hier bij Meteor. En dit voor deel 2 van onze flashback show. Met erin de jaren 80 en de jaren 90. We krijgen hier Sister Sledge 85 en Frankie. Donna Libis, die scoorde in 96. I love you always, forever.

werd heel beroemd dankzij de serie Dallas. Stond 1 week bovenaan in 83. Met deze mannen bij elkaar bij. We kregen meteen audio lenders op jouw radio. Johnny Nui van Vaya con Dios.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Wij zijn zeker van, dan kregen we hier Wiltura. 993 en boven de wolken. We gaan naar een musical testament. Dit al van Joe Cocker. Joe overleed in december 2014. Blikken terug naar 94, het Summer in the City.

0: Een jouw hit van de broederschip, de Bee Gees. In de versie van Take That, uit 96, How Deep Is Your Love. Hier komen de radio's en Gimme Love.
1: I give you ice cream cones.

waren twee grote hits hier in Vlaanderen in de jaren 80. Vienna. En dit bereikte de nummer 2 in 84. Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes. Winnaars Eurovision 85. Let it swing met de Bobby Songs.

Een klassieker uit onze Lage Landen van Paul de Leeuw. 1992. En de live versie van Vlieg met me mee naar de regenboog. Ik hou alleen van jou. Sticker Stevens komt eraan. You drive me crazy.

ik hele leuke houden. Oude van Sick and Stevens. And You Drive Me Crazy. Wij gaan eruit voor Infantijd zijn met de Skeps en Cees Javing. Nog een hele fijne dag en graag tot een volgende keer.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 7 uur.

Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans skandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaard. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time.
3: And that's what we're going to do. We're going to have a good time. We're going to have a party.

Hey, Teddy, what?

0: DHB. Langs de E40 richting Gent stond vrijdag ter hoogte van Aalter een voertuig in brand. Door het incident waren zowel de midden- als de rechterrijstrook een tijdje versperd. Het verkeer moest er dus over één rijstrook passeren, waardoor er hinder was. De hulpverleningszone Meetjesland kwam ter plaatse om het voertuig te blussen. In Balegem, bij Oosterzeelen, is een nieuw monument onthuld voor Maurice Renard, die piloot was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het monument herinnert aan de noodlanding die de Belgische piloot er met zijn Spitfire maakte. Het herdenkt ook het Balegemse verzet, de burgerslachtoffers van het drama dat volgde en het 349 Squadron, een Belgische eenheid binnen de Royal Air Force. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Een uitstekende ladder heeft donderdagmiddag voor een opvallend verkeersongeval gezorgd in de Westkerkenstraat in Echtegem. Toen een bestuurder zijn oprit verliet, raakte de ladder op het dak van zijn wagen en passerende bus. Daarbij sprong een zijruit aan Degelen. Een man van 26 uit Roeselare reed met zijn personenwagen net weg van de oprit van een woning. Op het dak van zijn voertuig lag een ladder. Net op dat moment passeerde een privébus. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Aan de Quazokaai in Brugge staat sinds deze week een toilet voor de chauffeurs van De Lijn. Het gaat om een oplossing waar het personeel al 2 jaar om vroeg en die er kwam na herhaaldelijke schriftelijke vragen van gemeenteraadsvoorzitter en federaal parlementslid Annick Lambrecht. Of het esthetisch een meerwaarde is, valt over te discussiëren, want het gaat uiteindelijk om een Dixie-toilet. De Grote Post in Oostende zwaait de draaideuren open voor een gloednieuw cultuurseizoen. De start werd gegeven met een speciale modeshow in de Kapellestraat. Op het campagnebeeld en in de promospot spot je vrijwilligers van de Grote Post, maar ook verschillende artiesten. En dat is geen toeval, want dit seizoen hebben ze opgebouwd rond het thema Laat je zien. De Grote Post wil een open en levendig huis zijn waar de artiesten zich laten zien op het podium. Maar we nodigen ook het publiek uit om zich te laten zien. Zo klinkt het bij coördinator Mats van Herrewegen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99.

Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: súbelo, chocolate.
1: Súbelo.
0: Shorty kijk naar me, ze wil ook hebben. Ben on fire, ze wil ook een beetje rook hebben. Ze willen Becky en ze wil dat ik het choke effe. Doe relax, neem mijn puff, schatje, smoke effe. Ik weet je wil het voor me drukken. Ik had kiezen zo van in een metto. Ik focus niet op hoes, dat is kansloos. Niet gevoelig voor die groepjes, doet te lang shows. Puff, je weet ik rook chocolade.
1: Ai.

all out there. Even low, low, low, low, I, low, low, low, even low. Meteor. I, low, low. Ik wil op de A2 en mijn A3. Ik ben onderweg naar meer papier.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Het is 10 uur.

Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

DAB. Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Een fijne zondag. Radio Meteor.
5: Was the rhythm. The rhythm that comes from Africa. The cradle of all creation. In 1987, the rhythm was born. House music was conceived of the rhythm. The essence of house is the rhythm. The essence of house is the rhythm. This is house music.

Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum.

Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie.